onder een te helmje en zo tot al vele streken. Hij liet gewoon een vielke vrouw vrienden kwijt, prachtige king. Hij liet gewoon een vielke vrouw vrienden kwijt, prachtige king. Zowel pracht, niet zord, niet zilke, zowel raak, wie veel strenker. Ik heb zand, een eet niet vilke, als kunnen gewoon kinker. Ik heb zand, een eet niet vilke, als kunnen gewoon kinker.